0: 103.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanning in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven Strijp S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stillicht. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En tot zover het nieuws. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Knoopend Watergraafsmeer 4 kilometer file, nog met een kleine 10 minuten vertraging. De A10 aan de zuidkant van Amsterdam, de ring zuid om precies te zijn, richting Den Haag, staat 6 kilometer file, nog met 10 minuten oponthoud. Dit komt door de afgesloten A9. De A16 Breda Rotterdam, voor Dordrecht nog 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A28 ten slotte, Utrecht richting Zwolle. Voor Knoopend Hoevelaken wordt aan de weg gewerkt. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Kost je wel bijna 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Let's do it.
0: Wij

Uit Duitsland komen ze, helemaal dus niet uit Spanje, met Ritmo de la Noche. Dan nu muziek uit Canada. The Dream Warriors. Tweede gedeelte, gaan we helemaal beluisteren, want het blijft een geweldig nummer.

chill, zit hip-hop natuurlijk, maar er zit heel veel jazz doorheen. De Dream Warriors met Wash Your Face in My Sink. Dan nog meer house muziek. Het was een grote zomerhit.

Tin Lee. Beter bekend als Adamski. Engelse DJ en producer.

nummer 27 wat we nu horen in de originele uitvoering van Snap. En verderop in een cover-uitvoering die bijna identiek is. Ja, dat gebeurde in die tijd. Het heet Cult of Snap.

Sandem, zo heet het. Vanessa Paradis. En die videoclip werd in de tijd geproduceerd door Jean-Baptiste Mondino. Nou, echt pikant dingetje wel. Zou tegenwoordig niet meer kunnen, laat ik het zo zeggen.

25 Aswad met Next to You. En weer een nieuweling uit België deze keer. Een pittige gitaarmuziek. Wat denk je, welke rockband zou dit zijn? Luister maar. Je zou het niet verwachten.

en Chris Wouters in de band Clouseau. Met het nummer Heel Alleen op 24. En 23, de hoogst nieuw binnengekomen plaat uit Australië.

Suicide Blunt was een van hun grote hits. Naast bijvoorbeeld Never Tear Us Apart of Need You Tonight. Suicide Blunt, dus 23. De hoogst nu binnengekomen plaat van In Excess. Op een aparte manier geschreven. Met hoofdletters en zo. Dan nu, muziekvrienden. Ja, ik hoef er helemaal niks over te zeggen natuurlijk.

0: dan weer een plaatsje hoger.
1: This is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne, Eddie Murphy.
0: We zijn weer terug in de house muziek, vrienden.

Ice MC. Brits-Italiaanse hip house formatie. En het nummer heet gewoon Cinema, staat op 21. We zijn nu aan het linker rijtje, moeten er nog 10 doen, dus we moeten een beetje vaart maken. En we springen gewoon weer naar de volgende hip-hop plaat. Ik heb het idee dat er nog nooit zoveel hip-hop muziek

Maar welk jaar zou het zijn, muziekvrienden? Hoorde D-Light, geschreven met drie E's. En een nummer Groove is in the Heart. Nummer 20. 19 uur. Dat is toch echt wel een serieuze, legendarische hip-hop band.

uit Zweden. 18, It Must Have Been Love. Ja, zo kan je het ook zingen natuurlijk, hè. Uit Alkmaar komt hij. Oorspronkelijk. Gerard zelf. Zingt in het Engels, zingt in het Nederlands. Corazon. Welke taal zou dit zijn? Eens even luisteren. Nee, hij zingt gewoon in het Engels. Can't touch this. Can't touch this. Legendaar is dat hij de muziek van Rick James hiervoor gebruikte natuurlijk. MC Hammer. My music hits me so hard. Makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. What am I to run and do? Ja, er staat een geweldige clip bij. De gasten die dansen met van die broeken, met van die lage kruizen. Geweldig. You Can Touch This, MC Hammer dus op 16. Muziek nu uit Nederland, gebaseerd op een oud-Duits liedje. DZN met Jeppa op 15. En deze hebben we al eerder gehoord in de uitvoering van Snap. Het staat op 14 in de uitvoering van High Power. Het

Karen Wheeler heet ze. Living in the light. Ze zong ook bij Soul to Soul. Dit was een solo singeltje van haar. Living in the Light op nummer 13.

0: dat ligt in het Caribisch gebied. En de band heet Zoek Machine. En dat nummer heet Maldon. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dan nog even iets heel rustigs voordat we de top 10 induiken. Voordat we erachter komen uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Britse zangeres. You light up another cigarette and I pour the wine. Beverly Craven heet ze.
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 39. Het jaar is, ja, wat dacht je met al die hip-hop en house muziek? 1990. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit van die band met die zanger erin. Weet je ook weer? Jimmy Helms, ja, dat was hem. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Breaking Silence van Genesee en uit 92. Een cd overigens. Goed, komt die nummer 10. Praying for Time, George Michael. Nummer 9, Hey Suzy, Henk Wijngaard. Ik zou hem graag het tweede gedeelte nog eens willen beluisteren. Nummer 8, Summer of 69, Bryan Adams. Nummer 7, Tonight, New Kids on the Block. Nummer 6, Mooi was die tijd, zeker, Corrie Konings. Nummer 5, Na Ne Na van Vaya Con Dios. Nummer 4, Tom's Diner van DNA featuring Susan Vega. Nummer 3, It's On You, MC Saar and The Real McCoy. Nummer 2, Verdammt, Ich Lieb Dich, Matthias Reim en...
2: This is number 1.
3: Nummer 1.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmingweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

0: uitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: Zeg, jij was toch ook met Al?
2: Tuurlijk. Al is voor mij al jaren de beste.
1: Ik lees net op de verpakking dat je bij Al een Renault 5 Cosmopolitan kunt verdienen.
2: Te gek! Ik haal meteen een pak Al. En ik doe mee.
1: Reken dan niet te veel af, hoor.
2: Hoezo?
1: Al is tijdelijk voordeliger.
3: Koop nu Al met voordeel. En maak kans op een Renault 5 Cosmopolitan.
0: Dit programma is door mensen gemaakt.
4: This program is human made.
0: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
5: All the music comes from real people.
6: Het Muziekmuseum.
7: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 39. En een uur geleden zijn we er al mee begonnen. En hebben we naar een oude top 40 geluisterd. Eentje uit 1990. En op nummer 1 staat het liedje I've Been Thinking About You van de London Beat. De groep wordt opgericht eind jaren 80 in Londen. Het bestaat uit Jimmy Helms, George Chandler, Willie M. en Jimmy Chambers. Het liedje is afkomstig van een tweede album, In The Blood. Dat in hetzelfde jaar wordt uitgebracht. Nadat het in september 1990 de tweede plaats in het Verenigd Koninkrijk had bereikt, bereikt het in februari 91 de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. En dus ook in ons land. Het staat in de Nederlandse top 40, maar liefst 16 weken, waarvan 4 weken op de eerste plaats. Het is een van hun 9 hits in ons land. Het komt in 10 landen op 1 in Europa. Uitzonderlijk. I've Been Thinking About You. Daar geweldig mee. En die muziek die we net hoorden is even wat ouder. Komt uit 1955. Het is van Bill Haley en de Comets. Want zij nemen op 22 september van dat jaar Burn That Candle, Rock A Beating Boogie, Rock en The Saints Rock'n'Roll op. Burn That Candle en Rock A Beating Boogie verschijnen op single. De Rock A Beating Boogie komt tot 23 in de Billboard Top 100. En Burn That Candle, wat we net hoorden, bereikt de 9e plaats in de Amerikaanse lijst. Straks een Engelse muzikant die met Deep Purple speelde, in King Crimson zat en bovendien Bad Company oprichtte. Wie was dat? En muziek uiteraard van een van die bands. En dadelijk ook nog muziek van een legendarische gitarist die halverwege de jaren 60 de Verenigde Staten inruilt voor Groot-Brittannië. Het is een Amerikaanse gitarist. En muziekvrienden, we hebben een langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992. Het is het 14e album van de Amerikaanse singer-songwriter Janice Ian. Breaking Silence heet de plaat en is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten en daarbuiten. Nog 2 liedjes daarvan, ja, het zijn onbekende nummers, denk ik. What About The Love, zie ik in de computer staan. En Tattoo, een nummer over de Holocaust. En dadelijk ook nog muziek van een duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Ja, je hebt altijd een kruiwagen nodig, zou je denken, toch? Ja. En dan vertel ik je nu dat op Apple Records op 22 september 1975 het album Extra Texture, Read All About It, van George Harrison wordt uitgebracht. Op deze plaat staan onder andere Tired of Midnight Blue, The Answers at the End en This Guitar. George Harrison heeft het album zelf geproduceerd. De LP van de ex-Beatle komt op 18 oktober 1975 de Britse albumlijst binnen en bereikt de 16e plaats. In de Verenigde Staten komt hij tot 8 en in ons land tot 25. We gaan nu luisteren naar het openingsnummer. Het heet You. Het is een lied in de stijl van My Sweet Lord en What Is Life. Het nummer komt op single uit en haalt in de Verenigde Staten de 20e plaats. In het Verenigd Koninkrijk nummer 38. En in ons land haalt het zowel de tipparade als de top 40 niet.

Breaking Silence, langspeelplaat van de week van Janice Ian uit 1992. En ik vertelde ook al dat het is formidabele geluidskwaliteit op deze cd. Plaatje wordt ook nog steeds gebruikt om high-end geluidsinstallaties te demonstreren. Ja, je had meer van dat soort standaard cd's. Wat dacht je van de Nightfly van Donald Fagen, ja, van Steely Dan. Dat is ook zo'n plaat die vaak wordt gebruikt. Deze dus ook. We gaan daar nog één track ervan draaien. En eens even kijken, wat hebben we klaarstaan? Tattoo. En voor de langspeelplaat van de week hadden we natuurlijk nog een liedje uit de top 40. Nummer 2, Verdammt, ich lieb dich van Matthias Reim. Ja, weer een grote hit, ook buiten Duitsland. Dan nu muziek van dat duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Het gaat hier om de Marbles. De groep bestaat uit Graham Bonnet en zijn neef Trevor Gordon. Hun eerste hit hebben ze in Nederland met Only One Woman. Het liedje komt op 21 september 68 op 37 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de derde plaats. Op de B-zijde van de single staat By the Light of the Burning Candle. Beide liedjes zijn geschreven door Barry, Maurice en Robin Gibb. Ook muzikaal worden de Marbles gesteund door de Bee Gees, met Barry Gibb op gitaar, Maurice Gibb op basgitaar en piano. Verder horen we Colin Peterson op drums en Vince Maloney op gitaar. Bovendien hebben Barry en Maurice Gibb de single geproduceerd. Only One Woman en By the Light of the Burning Candle zijn in maart 1968 in de IBC-studio in Londen opgenomen. De single wordt in augustus 68 uitgebracht. Barry, Robin en Maurice kennen de zanger van de Marbles, Graham Bonnet, al sinds hun jeugd in Manchester in Engeland. In Nederland scoren ze eind jaren 60 drie hits, de Marbles. The Walls Fell Down, I Can See Nobody en hun grootste hit, Only One Woman.

altijd graag terug hoor, Henk Wijngaard. Deze hoort niet zo vaak meer. Hey Suzy staat op nummer 9 in die top 40, week 39, 1990. Dan nu muziek van die legendarische gitarist die halverwege de jaren 60 de Verenigde Staten inruilt voor Groot-Brittannië. Het gaat hier om de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix. Hij zet op 21 september 1966 voet op Britse bodem. In Amerika is die ontdekt door de Brit Chess Chandler. De ex-bassist van The Animals haalt hem over om naar Engeland te komen. Vervolgens zoekt Chess Chandler muzikanten die met Jimi Hendrix kunnen spelen. En daarom organiseert hij audities. Op 29 september 1966 denkt Jimi Hendrix zijn ideale groep bij elkaar te hebben. Met bassist Noel Redding en drummer Ansley Dunbar. Deze laatste wordt toch te licht bevonden. Ansley Dunbar wordt op 5 oktober 1966 vervangen door Mitch Mitchell, de drummer van Georgie Fame en de Blue Flames. Jimi Hendrix Experience is geboren dus. Nu muziek van deze legendarische band, legendarisch trio. Een nummer wat Hendrix zijn hele carrière speelde.

prachtig mooi. De Vervenus met een soort ode aan kameraadschap. Hè? Dat was Johan Vindom, Klaas Huisman, Albert Bartels en Allard Strikker. En we hebben natuurlijk op deze CD hebben nog een aantal meer mensen met aan de naam, zeg maar. We gaan naar Harm en Roelof. En Harm en Roelof, die geven kleur aan de dag. En geluk binnen maar, dat doen ze niet met potloden. Maar we gaan er even naar luisteren. Want het nummer dat heet ook inderdaad Kleur.

Ja, oh yeah. Arme Roelof, kleur. Nou, en dat hebben ze weer prachtig mooi zingen. En ik had net een nummer gedraaid van de Vervenus. En die komen uit Hogeveen, Roveen en Stappest. Maar dus jongens die we nou gaan luisteren, dat zijn de gebroeders Ro, zeg maar. Dat is Alfred Ro en Jaap Ro. En die jongens hebben natuurlijk de afgelopen jaar ook het, zeg maar het Songfestival, Drentse Liedjes Songfestival winnen. We gaan naar Lutie luisteren van hun. Als je goed kijkt, dan zie je dat hier echt het allermooiste is. Zeker met oog voor elkaar. Daar zingen ze over. Het is hier het allermooiste met het oog voor elkaar.

Ja, Fries Wolma, Eerappels. En we gaan snel verder met Anne Doornbos en Willem de Vries. Het is een beetje een bijzonder liedje. Luister maar eens even goed. Mijn dochter schreeuwt.

0: was ik hem, wat zal ik dan niet geven?
1: Ja, dat was Anne Doornbos en Willem de Vries met Mijn dochter schrijft. Dat was het laatste liedje van vandaag. En daarmee ben we aan het einde gekomen van deze aflevering. En we hebben lachen met Lame Doet Zweel, met de zung met Volumia. En misschien zelfs even stilstaan bij Mijn dochter schrijft, de laatste. Nou, Klaas Jonkman heeft de techniek weer laten klinken als een klok. En dat zonder dat er ook maar één kabel in de knuppen zat. Klaas, goed gedaan, jongen. Bedankt. Nou, ik ben dus weer moe en ik mag u metnemen hier langs deze bonte stoet van streekklanken, verhalen en muzikale pareltjes. Bedankt allemaal, luisteraars, voor het luisteren, voor het metleven en voor het platproken. Volgende week zijn we er weer met nieuwe nummers, nieuwe grappen en dezelfde vertrouwde stem. Tot dan, hou je hoks. En vergeet niet, ook een eerappel kan ontroeren als je er maar goed naar luistert. Tot volgende week. Mooi!

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. En tot zover het nieuws. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
2: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag. DNO. Ronduit zondag.

0: Goedemorgen op deze laatste zondag van september alweer. Een echte herfstzondag nu. Al hadden we een prachtige nazomerweek en lijkende dagen die komen ook weer mooi. U luistert naar Ronduit Zondag, dus bij DNO Radio. Een programma tussen 10 en 12 uur, live uitgezonden vanuit de studio in Zuidwolde. Een programma met veel muziek, een overdenking deze morgen van dominee Anneke te Velde uit Hogeveen. En het thema van haar preek is, of overdenking, is de Vredesweek. Want deze week wordt de Vredesweek genoemd, landelijk gezien. Helaas is het wereldlijk en ook zelfs landelijk nog niet helemaal van toepassing, maar we moeten er gewoon voor blijven gaan. In de studio vanmorgen aanwezig Metzke van der Maan voor de techniek en mijn naam is Truus Horlings. We beginnen met een lied uit het liedboek en wel lied 1002, een lied over gerechtigheid. Een volk op weg gezet om vrede tegemoet te gaan. De toekomst die is aangezegd, moet doorverteld, verstaan, gedaan. Zijn wij dat volk gewekt om op te staan? Wij gaan. Lied 1002 uit het liedboek. Daar beginnen we vanmorgen ons programma mee.
1: Ronduit Zondag. Met muziek, nieuws en achtergronden.

Ja, wij begonnen deze morgen ons programma met een lied over gerechtigheid. Een volk op weg gezet. We gaan verder met een psalm. Psalm 84. Bij velen van u vast bekend. Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer. Dus ook weer te vinden in het liedboek onder psalm 84.

volgende lied is een heel ander lied. Het dateert uit 1981 eigenlijk. De tijd waarin het feminisme ook een beetje speelt. Er is een land waar mensen willen wonen. Het gaat over een idealistische samenleving waarin gelijkwaardigheid, zorgzaamheid en een eerlijke taakverdeling tussen man en vrouw centraal staat. Deze bewerking is van 2012. Het is van Joke Smit en Ruud Bos. Er is een land waar mensen willen wonen.

Ja, een land en vooral ook een wereld waar saamhorigheid bestaat. Wat zou dat mooi zijn. Die toekomst, daar moeten we toch maar steeds van blijven dromen. We gaan luisteren naar Voetjes Eet, de prachtige stemmen uit Engeland. Dames en heren. En zij zingen de 23e psalm, getoond door Bobby McFerrin.

luistert naar DNO Radio met het programma Ronduit Zondag. Omstreeks 10:30 volgt er een overdenking die deze keer is van mevrouw Anneke Tevelde uit Hogeveen. En het thema is de Vredesweek. Haar overdenking wordt ook gevolgd door het lied Geef Vrede, Heer, Geef Vrede. Ook weer te vinden in het liedboek voor de kerken, lied 1010. Maar dat straks rond 10:30. We gaan luisteren naar pianomuziek van Vladimir Askenazy. En hij speelt een prelude van pianomuziek van Dmitri Shostakovich.

laatste muziek voor de overdenking is een lichtvoetige ballad van het zangduo vader en dochter Alessi, Tony en Sandra. En zij zingen samen Close to You.

Vandaag is het Vredeszondag. Een dag waarop we nadenken over vrede, dichtbij en ver weg. En het thema van de Vredesweek dit jaar luidt: niets doen is geen optie. Ik moet op Vredeszondag altijd denken aan de tekst uit Openbaring 7. Johannes ziet daar een indrukwekkend visioen. Hij ziet een enorme menigte mensen uit alle landen, talen en volken van de wereld. Zoveel mensen dat niemand ze kan tellen. En één ding valt op: ze staan samen voor de troon van God en voor het Lam. En dat lijkt misschien een klein detail, die troon, maar Johannes noemt heel bewust de plaats waar deze mensen staan. Voor de troon. En een troon gaat over gezag, over de vraag wie of wat bepaalt de richting van je leven. Waar luister je naar? Wat weegt voor jou het zwaarst wanneer je keuzes maakt? Eigenlijk staat ieder mens voor een troon. Voor de een is dat succes, voor een ander veiligheid, voor weer een ander geld, status of het eigen gelijk. Er is altijd iets dat bepalend is voor hoe wij naar de wereld kijken. En toen Johannes dit visioen in Openbaring opschreef, geloofden veel mensen dat macht en geweld uiteindelijk de wereld regeerden. Het grote Romeinse Rijk liet dat elke dag zien. Sterk zijn was belangrijk, de sterkste won. Maar Johannes ziet iets anders in zijn visioen. Op de plaats waar je een machtig heerser verwacht, daar staat een lam, een kwetsbaar dier, een beeld van vrede, een teken dat liefde sterker kan zijn dan geweld en vertrouwen sterker dan angst. En dat is een verrassende boodschap. En misschien hebben we die vandaag hard nodig. Want ook in onze tijd speelt angst een grote rol. Angst voor oorlog, angst voor veranderingen, angst om kwijt te raken wat vertrouwd is. Angst kan mensen tegenover elkaar zetten. Angst maakt de wereld kleiner. En het visioen van Johannes wijst een andere weg. Hij ziet mensen die van elkaar verschillen in afkomst, taal en cultuur, en toch samenkomen. Ze worden verbonden door vertrouwen en door de overtuiging dat ieder mens waarde heeft. En dan is niets doen geen optie. Het thema van de Vredesweek dit jaar. Vrede begint vaak klein, in de manier waarop we over anderen spreken, in de bereidheid om te luisteren, in de keus om respectvol te blijven wanneer meningen verschillen, in aandacht voor iemand die zich buitengesloten voelt. En niemand van ons kan alle problemen van de wereld oplossen. En dat wordt ook niet gevraagd, denk ik. De vraag is eenvoudiger. Welke richting kiezen we? Voor welke troon staan we? Welke waarde, welk geloof zetten we op de troon van ons leven? Want waar mensen kiezen om vrede, begrip en menselijkheid op de troon te zetten, krijgt het visioen van Johannes al een beetje gestalte. Gewoon door ons.
zo verschillend als we zijn.

Rust van Reijer. Ik heb hier nog een paar uitgaanstips. Vanavond is er weer een Zuidwoldige zangavond in de hervormde kerk, hier aan de Hoofdstraat 98. Het Urker zangers doen mee als muzikale verrassing. Aan het orgel een bekende organist Harm Hoeve en ook een spreker zal er zijn Jan de Boer uit Urk. Vanavond dus om 7 uur. Samen zingen dus, luisteren en genieten. Ja, nog een poosje verder in Steenwijk in de Grote Kerk. Dan hebben we een groot concert, een koor en samenzang. Daar, al daar. En is in 2 gedeelten, 's middags en 's avonds. Met het Christelijk Mannenkoor Steenwijk, het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal en het Gospelkoor El Jakim. En de kaarten daarvoor zijn verkrijgbaar via de koorleden. En het is een opname voor Nederland Zingt. Dus prachtig om daar bij te kunnen zijn. We gaan nu verder met de muziek. En dat is van Twilla Paris. He is excited.

Chris Christoffersen met het mooie nummer, ja, Why Me. En we gaan eruit, straks, we hebben straks het Dusterik op zondag natuurlijk met Tony. En dan hebben we nog een nummer klaarstaan, dat is You've Got a Friend. Is altijd goed natuurlijk, een vriend te zijn. Ik wens u nog een hele fijne zondag.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse Duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En tot zover het nieuws. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.
5: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer ben je 10 minuten langer onderweg door de werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het ook vast op de A10, de Ring Zuid richting Rotterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan naar de A7,

0: een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder -speelgoed. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.

0: Streek op Zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze 27e september alweer. Wat hebben wij op het programma staan? Ja, eigenlijk hoef ik dat niet te vertellen. Want het is eigenlijk iedere zondagmiddag hetzelfde. Mooie muziek, agenda flitsen en de 5 minuten van Giel.
0: De Streek op Zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Maar het zou natuurlijk ook best kunnen dat we nieuwe luisteraars hebben en die nog niet zo op de hoogte zijn van dit programma. Nou ja, dan weet u het dus nu ook. De Streek op Zondag. Altijd tussen 1 en 2 bij DNO Media. We gaan beginnen met Pop van Eigen Bodem, Exception. Het nummer heet Jola.

Ja, dat is een geweldig stukje pop van eigen bodem. Exception. Ik word er altijd heel erg vrolijk van. Het is natuurlijk ja, een extreme musicaliteit die die jongens tentoonspreiden, kan ik wel zeggen. Prachtig. Schitterende muziek. De Alliantie van Kracht. Heel wat anders. Is een netwerk waarin samen wordt geleerd en gehandeld voor één gezamenlijke opgave. Het stoppen van de overdracht van armoede. Op 2 oktober organiseert de Alliantie een inspirerende en verdiepende conferentie rondom het thema ervaringsdeskundigheid. Een dag waarin gezamenlijk wordt onderzocht hoe ervaringskennis bijdraagt aan betere samenwerking, mensgericht beleid en duurzame verandering. Dit congres zal worden gehouden in het museum De Proefkolonie in Frederiksoord. Meld je nu vast aan voor deze dag. Er is plaats voor 150 deelnemers en de toegang is gratis. We gaan luisteren naar The Small Faces met het nummer All or Nothing. Daarna King Crimson en Book of Saturday en Mary Hopkin. Knock Knock, Who's There?

Ja, en Ziel stuurde het volgende bericht. Afgelopen vrijdag vierde U2 hun 50ste jaar van bestaan, denk ik. Ongeveer een jaar geleden had ik al een hostel geboekt voor dit weekend, want dat voelde als de perfecte gelegenheid voor U2 om iets speciaals te doen. En hoe? Vanaf een balkon in de Ierse hoofdstad speelde de band een uur lang vol energie, passie en vreugde. Mijn highlight was Without or Without You. In het nieuwe arrangement wat ze speelden klonk dit nummer nog beter. Dus vandaar dat het de keuze is van deze week. U2, het nummer With or Without You.

Op zaterdag 3 oktober wordt er bij het Tonkeshuis in Zuidwolde een paddenstoelen-excursie gehouden. Onder leiding van Hans Post en Joop Verburg van Natuurvereniging Zuidwolde ga je tot ongeveer 12 uur op zoek naar paddenstoelen. Wie vindt de bijzonderste en welke zijn eetbaar? Wat betekenen paddenstoelen in de natuur? En voor de jeugd zijn er vragen als wie vindt de kleinste paddenstoel en wie de kleurigste. Iedereen is welkom en er zijn geen kosten aan verbonden. Het begint daar allemaal bij het Tonkeshuis om 9:30. De Easy Beats gaan verder met Hello, How Are You? Daarna The Move en Curly en Jim Gilstrap met Swing Your Daddy.

Ja, dat was Jim Gilstrap. U kent hem vast toch wel van A Swing Your Daddy. Al sinds de jaren 30 van de vorige eeuw worden de stoofperen van de Dr. Larijweg in Ruinerwold verkocht aan de liefhebbers. Oogsten eerst de gemeentearbeiders de peren, tegenwoordig moet men ze zelf plukken of schudden en rapen. Dat kan nadat men een boom per opbod gekocht heeft van de veilingmeester. En die veiling begint om 3 oktober om 9 uur 's ochtends ter hoogte van de Dr. Larijweg nummer 1 en loopt gedurende de dag de hele Dr. Larijweg af, 7 kilometer, om alle bomen te veilen. En dat zijn er heel wat. Zo'n 1200 bomen, allemaal hoogstam stoofperen van oude rassen. Op 3 oktober dus moet u er vroeg bij zijn om 9 uur in Ruinerwold peren plukken. De Hollies, die vervolgen met I Had a Dream. Daarna de Roubettes en You're the Reason Why and Journey Stay a While.

0: georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Na een botsing waarbij vier auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. DNB-president Olaf Slijpen riep de politiek zondag bij WNL op zondag op om snel oplossingen te vinden voor grote problemen. De economische groei in Nederland is te laag, mede door het stikstofdossier en wachtlijsten voor netwerkaansluitingen. Slijpen wil meer investeringen, maar zonder de staatsschuld verder te laten oplopen. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jette de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En tot zover het nieuws. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.

0: richting de Nieuwe Meer 7 kilometer file met een parkeervertraging. En tot slot gebeurde er eerder een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort-Vathorst ging het mis. De weg is inmiddels weer vrij en die vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken.

0: De beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
1: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
2: Wij zijn DM. Drenthe en Overijssel, DNO Sport. DNO.
3: En als je Zuidwolde neemt, 9 punten uit 3 wedstrijden. En een doelsaldo van 20-0. Nou, ongelooflijk dus. Je zou zeggen, een wedstrijdskampioen. Maar we zijn dan net begonnen. En hier is SVV. Die staat dus op 0 punten. En Ruinen dus op 1 punt gescoord tegen Hollandse Veld. Dus voor beide ploegen al wel interessant. De CQ misschien al een beetje noodzakelijk om de 3 punten op zak te houden. Maar we gaan kijken. Het was Vertermeer in de tweede minuut die al een kans had voor Ruinen. Maar dat ging net goed voor de SVV. En daarom is hier de stand nog 0-0.
4: 0-0. Dan gaan we nog even terug richting de wijk. Want er was gescoord, maar met nadruk op was.
5: Ja, want de doelpunt blijft uiteindelijk toch niet staan. Er is buitenspel geconstateerd en daar gaat de scheidsrechter dan in mee. Beetje vreemde situatie waarin de goal al toegekend leek te worden. Maar uiteindelijk dus toch niet de voorsprong hier voor Eijhorst. Christian Axe, de trainer van Wakker, ging flink uit zijn plaat tegen zijn eigen verdediging. Want doelpunt of geen doelpunt, het ging wel heel makkelijk daar achterin bij de ploeg uit de wijk. Toch nog geen goals dus, hier in de eerste 3 minuten van de race derby Wakker Eijhorst.
4: Nou, ze hebben nog bijna een hele wedstrijd om er wat aan te doen. We gaan het meemaken, dankjewel.
6: Dit is de zondag.

0: De Hoe, wie kent ze niet? Alweer van een paar jaartjes geleden. Pinball Wizard. Na 3 minuten ADO 20 tegen Hogeveen. 0-1 in het voordeel van Hogeveen. Dus Hogeveen pakt de koe bij de horens. En ja, er gaat... goed beginnen aan deze mooie zonnige zondag. En we houden het voor je in de gaten, want we hebben helaas geen verslaggever ter plekke. Dan gaan we naar de wijk Wakker tegen Eihorst. Goedemiddag, Jan Willem. 0-0 nog steeds.
1: Ja, dat klopt. Tenminste, hier is Eihorst weer. En daar kan er ook weer uitgehaald worden, denk ik. Damien Bos niet. En uiteindelijk vanuit de tweede lijn ook niet. Nog een kans voor Luca Meijer. En die bal wordt dan geblokt door Edwin Dekker. En zo is het een heerlijke opening. Met daarnet ook 2 flinke kansen voor Wakker. Nu dringt Eihorst weer aan. Gaat naar de rechterkant. Naar Mart Scheper. Maar die vergeet dan eigenlijk die bal weer aan te nemen. Nou ja, als ik naar de klok kijk, zie ik 7 minuten. En het was eigenlijk nog geen moment saai in deze wedstrijd. Met dus die snelle treffer van Mart Scheper. Waar uiteindelijk een streep doorheen ging vanwege buitenspel. Daarna een flinke kans voor Joris Brouwer. En in de rebound was Wakker daar alsnog dichtbij met Tom Oudman. Daar een goede redding van doelman Luc Lubberink. En daarnet dus weer Eihorst. Dat, ja, als het doorkomt, ook eigenlijk direct gevaarlijk is. En Wakker vindt het eigenlijk wel prima. Laat Eihorst ook nu weer opbouwen. Die ploeg werd dus kampioen. En Wakker degradeerde juist vorig jaar uit de derde klasse. Beide niet heel lekker aan het seizoen begonnen. Eihorst verloor vorige week de eerste wedstrijd van het seizoen van Zwarte Meerse Boys. En ook Wakker ging afgelopen week onderuit tegen Protos. Die ploeg uit de wijk zou wel graag bovenin mee willen doen. Maar de vraag is of dat lukt. Het is een jonge ploeg, een nieuwe trainer aan het roeren met Christian Axe, die vorig jaar werd weggestuurd bij Ruinewold. Hij moet proberen weer wat voetbal in het elftal te krijgen. Wakker heeft een paar jaar tegen degradatie gevoetbald. Veel tegengehouden. Ja, en zal nu toch ook vaker de bovenliggende partijen zijn. En het spel moeten gaan maken. Hij is daar wel belangrijk in. Joris Brouwer, de linksbuiten. Ook een tijd lang niet ter beschikking gestaan van Wakker 1. Maar op dit moment is hij weer aanwezig in die aanvalslinie. En hij kan zo makkelijk scoren, zo makkelijk een goal maken. Dat hij wel eens het verschil tussen een anonieme rol en toch een hoofdrol in deze vierde klasse kan gaan zijn. Een opvallende koploper, Schonebeek. 2 keer gespeeld. 2 keer 8-0 winst. Ja, dat lijkt nu de titelfavoriet. En daarachter, bij het groepje daarachter, waar ook Ruinewold graag een rol wil gaan spelen bijvoorbeeld. Ja, daar kunnen we misschien Wakker ook wel gaan terugverwachten. En Eihorst, ja, logischerwijs na de promotie zou het handhaving kunnen zijn. Maar misschien zit er ook wel wat meer in voor de ploeg van de andere kant van de race. Nu even een wat rustigere fase. 10 minuten gespeeld in de wijk waar het toch lekker druk is. Veel mensen kwamen wat later. Een flinke rij bij de kassa. Maar nu staat eigenlijk in ieder geval de hele lange zijde vol. En ook de korte zijde bij de kantine. Daar staan veel mensen te kijken naar deze burenstrijd. Die dus heel aardig is begonnen. 10 minuten oud is. Wakker tegen Eihorst. Het is nog 0-0.
0: 0-0. Dan gaan we naar SVV tegen Ruinen, waar het ook nog 0-0 was. Jan Haag.
2: Ja, en nog steeds 0-0 is. En waar we 12 minuten op de klok hebben. Ja, de wedstrijd moet echt nog op gang komen. Was meer, denk ik, ook wel te verwachten. Van wat ik al zei, men heeft er nog niet veel gemaakt. Bij de verenigingen nog niet. Voor zover je daar de conclusie uit kan trekken na je 2 wedstrijden gespeeld hebt. Maar Ruinen heeft al wel een stevige nederlaag geleden. En SVV ook. En beide staan op een doelsaldo van -9. Dus als je dat zo bekijkt, dan zou je zeggen, nou, dan krijgen we vandaag misschien kombal uitslag. Maar de mogelijkheden zijn er nog niet geweest. En behalve dan die ene moment van Termeer, daar had hij meer van kunnen maken, maar is niet gebeurd. Daarom nog steeds 0-0. Maar verder nog weinig leven hier in deze wedstrijd. De keeper van Ruinen, en dat is Van Belkum, heeft de bal naar voren gebracht, naar de rechterkant. Eens kijken of Ruinen er het nu uit kan komen. Nou, een beetje keer- en draaiwerk. En dan komt de speler van Ruimen eruit, speelt dan naar binnen. En hij zou hem terug moeten hebben, maar dat gaat niet door, dat feest. En dat betekent uiteindelijk nog wel een ingooi voor Ruimen, diep op de helft van SVV. En dan moet we eerst even weer achter de bal aan. Dat is een bekend verschijnsel als hij het veld verlaat, dat hij soms even zoek is, CQ, van verder gehaald moet worden. Nou, ik zie allerlei ballen nu de lucht in vliegen en één komt dan in het veld en dan mag Ruinen dan ingooien aan de rechterkant. Gaan we het strafschopgebied in? Nou, ja, inderdaad, en kan ook uitgehaald worden, maar stuit op een verdediger van SCV. Er was toch even weer de oppervlakkering in dit spelletje hier, dat er Ruinen de boel op kop van het strafschopgebied wat in stelling kon brengen, maar dat werd goed verhinderd door de verdediging van SVV. Ja, het is wel een streepjesboel hier voor mijn ogen. Want de SVV die speelt in streepjes zwart-wit in de lengte. En Ruinen heeft blauw-wit in de breedte. Dus ik hoop dat ik vanavond niet allemaal streepjes à la een barcode code voor de ogen heb. Want dan wordt het wat moeilijk, denk ik, met elkaar.
0: Kun je zo bij de supermarkt gaan scannen.
2: Ja, misschien heb ik de producten dan gratis. Ik zal het zeggen. Nou, dan pak ik aan deze corner van Ruinen nog even mee. Misschien brengt hij wat gevaar. Dan komt hij richting tweede paal. Kan hij ingekopt worden? Hij wordt gekoopt, maar uiteindelijk verdwijnt hij niet in het doel. En dat betekent gewoon een doeltrap voor de keeper van SVV Wesseling. Die met een heel hoog nummer onder de lat staat. Nummer 99. SVV heeft de bal weer in het spel gebracht. Wij spelen 15 minuten en de stand is 0-0.
0: Nummer 99, dat weet je natuurlijk ook wel. Dat is het nummer van The Great One, hè? Wayne Gretzky.

0: Genesis, I Can Dance. Fantastische videoclip was dat. Toen maakten ze nog echt mooie videoclips. Maar tegenwoordig, ja, het is allemaal online en ja, noem maar op. En toen hadden we nog MTV en dergelijke. Dat is tegenwoordig ook geen videoclips meer. Maar goed, De Wijk, Wakker tegen Eihorst, Jan Willem.
1: Ja, van het moment dat ik net zag, kun je misschien ook wel een aardige videoclip maken. Terwijl ik mezelf nog wel terug hoor op mijn oren. Maar
0: nou, sorry, of moet het nou nog beter zijn?
1: Ja, dat gaan we zien. Eihorst heeft alsnog de verdiende voorsprong te pakken. Mart Schreper heeft alsnog zijn goal te pakken. Hier is hij weer sterk met dat lichaam. Dan weer met die kap. Komt er dan ook nu een kans uit. Dat kan nog steeds via Tim Schreper als die bal voorkomt. En nu Jaden Verbond, de doelman van Wakker, die bal klem heeft. Ja, die Verbond die had net nog wel een redding in huis in eerste instantie op Schreper. Maar de rebound kon alsnog worden binnengetikt door de spits van Eihorst, die dus al heel vroeg scoorde. Ja, nog steeds wat onduidelijkheid over waarom die goal nou werd afgekeurd. Maar goed, hij was toch nog op voorsprong en ook wel verdiend op voorsprong. En ja, hoe Wakker daar opnieuw schutte daarachterin, is toch wel schrijnend. Het heeft ook moeten wisselen. Centraal is Raymond Rozen gekomen voor de jonge Nout van Spijker, die niet verder kon. Dat is een van die spelers, ja, geboortejaar 2008, 2009, jonge spelers. En bij Eihorst hebben we er ook een paar die dus een aantal jaren met elkaar, nou, een aantal jaren, sommigen zelfs een half jeugdvoetbal leven lang, met elkaar hebben gespeeld. En nu treffen ze dus hun maatjes van eerder. Dat geldt ook voor deze Damien Bos, die ja, dreigend is hoor, voorin. Samen met Ryan Haasjes op de andere kant is dat een gevaarlijk aanvalsduo. De vleugelspitsen van de ploeg uit de Eihorst. De ploeg in het oranje die dus verdient hier op voorsprong staat. Misschien wel als underdog aan de wedstrijd begint. Maar goed, in de beker troffen ze elkaar ook al. Toen hier net iets verderop op het kunstgrasveld in de wijk. En ook toen won Eihorst. Dat was ook verdiend. 2-0 voorsprong genomen. Uiteindelijk kwam Wakker nog wel terug in die wedstrijd. Maar toen trok Eihorst het uiteindelijk ook over de streep. En zo is de misschien wat kleinere buurman, zeker historisch gezien, in de loop der jaren echt wel heel dicht bij Wakker in de buurt gekomen. En dreigt het zelfs zo te zijn. Zeker ook op de ranglijst. En zeker met deze tussenstand dat Eihorst voorlopig even over Wakker heen gaat. En dat mag toch wel opmerkelijk genoemd worden. Van het kleinere broertje tegenover het grotere dorp, De Wijk, tegen Eihorst. Ja, het zijn twee provincies, maar ze liggen ontzettend dicht bij elkaar. De race scheidt beide dorpen. Al jaren wordt er op jeugdniveau samengewerkt. Dus eerst WIC. En de laatste jaren is ook Vitesse uit Koekangen daarbij aangehaakt. Nee, dus het is een prachtige duel onder heerlijke omstandigheden. En het is ook leuk om naar te kijken. 20 minuten gespeeld hier tussen Blauw, Wakker en Oranje Eihorst. En Eihorst leidt door dat doelpunt van Mart Schreper.
0: 1-0 dus, of 0-1 voor Eihorst. Dan gaan we gauw richting SVV Ruinen, Jan Haak.
2: Ja, je valt ook met de 0-1. En we praten dan over de 22e minuut door Ternier, die al een keer eerder gevaarlijk geweest was. In de tweede minuut enige gevaar ten of toe. En nu was hij zijn verdediger te snel af en hij schuift de bal in doel. Daarvoor was het Jandersen van SVV die een goed schot loste, maar recht op de keeper. Dus ook SVV zat even niet stil wat dat betreft. Ja, en Kai Meijer, de scheidsrechter, helemaal uit Eibergen, 1 uur en een kwartier rijden hier naar Schonebeek, heeft de eerste gele kaart getrokken en was voor Havermans van Ruinen. Ja, die had balverlies en was daardoor wat geïrriteerd, zo te zien. En die vloog stevig in op zijn tegenstander die de bal veroverd had. En de scheidsrechter was heel resoluut en ook terecht. Het was een heel donker gele kaart zelfs, maar hij liet het bij een lichtgele, dus de speler staat nog in het veld. Dus kijken of nu SVV wat terug kan doen. Gebeurt vaak over de rechterkant waar Simon diep gestuurd wordt. En daar had Ruinen een paar keer niet goed te kijken op. En wat dan in eerste instantie gevaarlijk leek. Maar ja, dan komt het. Dan de voorzetting. Dan moet de voorzet goed zijn. Maar die kwam er iedere keer niet goed uit. En daarom heeft SVV niet maximaal gebruik gemaakt van de handigheid van Simon over de rechterkant. SVV nu wel weer in balbezit aan de linkerkant. En we gaan precies op de middenlijn nu verder. De bal wordt weer teruggespeeld op eigen helft. Nou, dan gaan we het balletje weer rondspelen, denk ik. En Siboom staat hier alweer klaar, hè, op de rechterkant. En die wordt weer niet afgedekt. En die was weer makkelijk aan te spelen. Maar SVV kiest de voorkeur dat de bal even rondgespeeld wordt. En die bal gaat nu weer terug naar aanvoerder Piet, wou ik zeggen. Maar dat gebeurt niet. Die wordt overgeslagen en dan is het Slomp die de bal op diep legt. En daar komt de mogelijkheid voor SVV, denk ik. Als de bal goed teruggelegd wordt. En ja, dat weet hij ook. Maar daar was Ruinen opgedacht. Het volgende corner voor SVV. Gespeeld hier. 24 minuten, zoals gezegd. Nu de stand 0-1 door de treffer van Termeer in de 22e minuut.

0: First Aid Kit met My Silver Lining. 0-1 stond het in de wijk. En een klein half uurtje op de klok staan, denk ik.
1: Ja, 27 minuten.
0: Ja, zit er tegenaan.
1: Het zit er inderdaad tegenaan. 0-1, de voorsprong voor Eihorst hier bij Wakker. En de wedstrijd inmiddels in iets rustiger vaarwater terechtgekomen. Bal is bij Luc Lubbering, de doelman van Eihorst. Die één keer moest optreden. En dat ook uitstekend deed. Dat was al vroeg in de wedstrijd. Maar Wakker weet de aanvallers eigenlijk maar zelden te vinden. Het gaat steeds simpel mis, ook nu weer. Als Tim Schreper op het middenveld van Eihorst de bal kan oppikken. En dan alweer kijkt naar die snelle spelers voorin. Die Ryan Haasjes en die Damien Bos, zij flankeren de spits en de doelpuntenmaker Mart Schreper. En zijn gewoon levensgevaarlijk als er wat ruimte ligt achter de verdediging. Wakker bouwt nu weer op, doet dat goed via Mark de Graaf. Gaat hem naar de linkerkant en is er ook wat ruimte, flink wat ruimte om door te lopen. Maar deze bal van Martijn Singer is dan weer te doorzichtig. Het is een bijzondere wedstrijd, met name voor Eihorst. Want daar staat nu iemand in voetbalkleren te coachen. Dat is Winne Meijer en dat is vandaag de interim trainer bij Eihorst. Wat is er aan de hand? Dick Runhert, de man die Eihorst kampioen maakte afgelopen seizoen in de vijfde klasse. Een uniek kampioenschap, die stapte vrijdag op. En is dus niet meer de trainer van Eihorst. Ja, waar heeft dat nou precies mee te maken? Nou, die verhalen gaan natuurlijk snel rond. Uiteindelijk is het een verstoorde relatie met een andere vrijwilliger binnen de club die daaraan ten grondslag ligt. Nou, het bestuur van Eihorst baalt. Had het gevoel dat een oplossing misschien wel dichtbij was. Maar Runhert had daar blijkbaar geen fiducie in en is ermee gestopt. Dick Runhert wilde zelf nog niet reageren. Zal dat morgen misschien iets uitgebreider doen. Resultaat voor Eihorst is dat het zonder trainer zit. En dat het ook met die vrijwilliger in gesprek tot de conclusie is gekomen. En dat het beter was om in ieder geval voorlopig eventjes uit elkaar te gaan. En zie het dan maar eens op te lossen. Uiteindelijk is dat gebeurd met speler Winne Meijer. Die in het verleden ook al zijn trainerspapieren heeft behaald. Die zijn inmiddels verlopen. Nou ja, goed, je mag met dispensatie van de KVB wel een week of 5 voor de groep staan. Maar de intentie van Eihorst is natuurlijk om daar weer iemand anders voor te vinden. Maar het bestuur en met name de interimvoorzitter Willem-Jan Oosterveen is de afgelopen dagen flink druk mee geweest. Zo verzekerde hij mij voor aanvang. En dus is dat ook echt wel het gesprek van de dag richting deze wedstrijd natuurlijk. Zo kort voor de derby, de trainer die opstapt. Ja, en dat wil je niet als club. Zeker niet een trainer waarmee je het vorig jaar zo uitstekend hebt gedaan. Maar goed, het is gelopen zoals het er gelopen is. En morgen horen we er misschien iets meer over. Via de trainer dus, via Dick Runhert. Die toevalligerwijs op de vrijdagavond bij Martijn Stuut, onze collega in de uitzending, vooruit zou blikken op dit duel. Maar zich 's middags dus afmeldde. Omdat hij zo bleek later opgestapt was als trainer in Eihorst. Ja, het zijn verhalen die voor opschuddingen zorgen. Verhalen die niet mooi zijn om te vertellen, maar die wel weer iets extra's geven aan zo'n middag hier in de wijk, waar Wakker nu weer aanvalt. De bal gaat naar de linkerkant, maar ook hier wordt de doorgelopen Martijn Singer niet bereiken. Zo heeft hij of de zaakjes gewoon goed voor elkaar in het eerste half uur. Geeft het amper iets weg en heeft het kunnen scoren via Mart Schreper. Dus staat Eihorst nog altijd op voorsprong in de wijk.
0: Nog altijd op voorsprong, 0-1 in het voordeel van Eihorst. Dan gaan we bij SVV Ruinen kijken, want Ruinen stond met 1-0 voor. En kan SVV wat terugdoen, Jan Haak?
2: Ja, ze proberen het wel. Maar nog niet uitgespeelde kansen. Een kopballetje daar van mee opgerukte Sibon weer. Maar die mist ook weer richting. En dat betekent geen gevaar. Af en toe denk je, nou gaat het gebeuren. Maar dan zat dat hele spelletje hier ook weer helemaal weg. En Ruinen heeft wel gescoord. En dat betekent dat ze nog steeds aan de leiding staan met 0-1. was net wel de man die geel kreeg. Havermans lag even op de grasmat. En die heeft een poosje wat moeilijk gelopen. Maar hij staat nog steeds in het veld. Iets met zijn heup, denk ik. Want daar greep hij naartoe. Zal wel een knietje gehad hebben, denk ik. Want dat is gebruikelijk in het voetbal om wat knietjes te gebruiken richting de rug en richting de heupjes. Nou, dat wordt buitenspel gegeven voor een speler van Ruinen. Ik zit er te ver af om te beoordelen of dat zo was of niet. Ik dacht dat haast niet, maar goed, nogmaals, ik zit verder weg als dat de grensrechter nu dichterbij stond. De bal werd in een 1-2'tje op rechts gelegd en ik dacht niet in de buitenspelpositie vertrokken de speler van Ruinen. Maar dat was aan de beoordeling van de grens en de scheidsrechter. Daar gaat SVV het weer proberen. Ze zijn nog wel met z'n allen op eigen helft. En de bal komt zelfs bij de keeper terecht. Die raakt hem niet goed. Een merkwaardige bal naar voren. Maar hij bereikt zowaar een medespeler. En die bal wordt diep gelegd. Maar die weer zelfs voor Simon, die regelmatig die bal op rechts oppikt, te diep. Kijk, we even heel rustig door middel van Hemming. Wat gaan we doen? En dan is Eggen aan de bal en die geeft hem naar de rechterkant, naar Lubbingen. Lubbingen stompt op naar de middenlijn. Die dacht ik, maar die legt hem even met een kort balletje breed naar Eggen. Nu gaan we over de middenlijn. En er wordt Horen gespeeld. En dan staat Snoeken wat dieper, die krijgt hem ook. Die speelt hem weer diep op Horen. Kan Horen er wat mee aan de linkerkant? Kan hem voorzetten. Maar die knalt hem tegen een speler van SVV. En dat betekent dat de volgende corner voor Ruinen het geval is. En ook SVV heeft al de nodige corners gehad. Dus daar zitten we niet zonder. Alleen, het heeft nog niks gebracht. Dus kijken wie die neemt. Zo te zien is het. Ja, ik dacht Bruins, maar die staat er niet in. Aan de rug nog wel eens moeilijk te zien. De bal gaat wel over een speler van SVV heen. Maar de bal wat uit de strafschopgebied gewerkt. En nu kan ik eens kijken waar die man mee rondloopt. Het was Horlinks met nummer 9. Ja, moeilijk te zien op die shirtjes, maar ik heb hem achterhaald. Horlinks heeft hem weer. Geeft hem weer diep aan Horen. Kan Horen er weer wat mee. Slijding ingezet door de speler van SVV. Bal over de zijlijn gewerkt. Bij de cornervlag van SVV. In de gooi voor Ruinen. Daar komt Snoeken. Wat gaat Snoeken doen? Die speelt hem terug. Heeft hem al terug op Lubbingen. Lubbingen gooit hem naar de rechterkant. En bereikt een medespeler. Maar nu, op het middenveld wordt wat gedraaid en gekeerd. Dan gaan we helemaal naar de rechterkant naar Havermans. Havermans gooit hem onmiddellijk aan het strafschopgebied. En dat kan misschien uitgehaald worden. In tweede instantie. De bal die smoort daar. Was Tamir weer smoort. En dat betekent dat de bal helemaal de snelheid kwijt is. En dat de keeper van SVV Wesseling de bal zo kan oprapen. Gespeeld hier. 36 minuten. Dus we gaan mooi naar de rust. En de stand is nog steeds 0-1.

0: Herman van Veen. Als ik kon toveren. Ja, ik kan niet toveren, maar kunnen ze bij wakker toveren, Jan-Willem?
1: Nee, zeker niet. Oh. Toveren lukt niet. Kansen afdwingen lukt niet eens.
0: Oh, nou, dat wordt een lastig verhaal dan.
1: Dingen doen. Wat zeg je?
0: Dat wordt een lastig verhaal dan.
1: Ja, dat wordt een lastig verhaal. Maar goed, even kijken naar de klok. Ze hebben nog even. In ieder geval 7 minuten in deze eerste helft. Maar nou, het beeld blijft wel redelijk gelijk hoor. Met Eijhorst dat het onder controle heeft. Met ja, die ploeg die ook de aanval af en toe kan zoeken. Net verbond een keer, ver uit zijn goal. Ja, het blijft binnenknijpen hoor. Als die verdedigers van Wakker de bal hebben. Met name de backs maken op mij ook echt geen goede indruk. Tegenover die snelle jongelingen. Die twee blonde buitenspelers van Eijhorst. Moet daar misschien voor de gasten wat meer uit te halen vallen. Maar af en toe moet je ook blij zijn met wat je hebt. En dat is dus die voorsprong die Eijhorst te pakken heeft. Weer gaat Wakker ver terug. De ja, aanvallende intenties die de staf erin wil brengen zijn niet terug te zien. Als je het mij vraagt, niet echt. Eijhorst mag aanvallen. Komt ook een paas naar de voorwaartse. Maar die worden dan niet bereikt. Joris Brouwer weer eens een keer. Ver op eigen helft. Wordt er linksbuiten nu gevonden. Hij probeert snel te openen op die andere buitenspeler, Abel Bertrand. Maar die wordt ook niet bereikt. Zo is het zeer maatregelen.

0: Nee, ik ook niet.
1: Penalty?
0: Ja.
1: Oké, okay. Kom je erin.
0: Ja, gaan we even NXS onderbreken, want er is een activiteit bij Wakker tegen Eihorst. Jan Willem.
2: Ja, 45e minuut en de bal gaat op de stip. Een actie van Joris Brouwer, die wordt op de knie geraakt. En de scheidsrechter kan niet veel anders dan die strafschoppen toekennen. Marcel van der Steen, want het was een overtreding. Daar was hij Oostra, Brouwer zelf achter de bal. Als de blessuretijd inmiddels is gaan lopen op de lijn Luc Lubberink. En Joris Brouwer kan zijn ploeg dus naast de Eihorsten schieten. Neemt daar zijn tijd voor, het aanloopje is daar. En de bal feilloos in de hoek. En dus Wakker naast Eihorst. Opslag van rust.

0: Access uit Australië met Your I Need You Tonight. Dan gaan we gauw even weer naar Wakker toe, want daar werd op een penalty gescoord, precies onder de plaat, Jan Willem.
1: Ja, inderdaad, dat deed Joris Brouwer namens Wakker. En tegelijkertijd is er ook afgefloten voor de rust hier in de wijk. Het was een leuke eerste helft waar Wakker eigenlijk niet echt aanspraak maakte op de gelijkmaker. Ayos deed het prima. Maar goed, uit een strafschop gebeurde het alsnog. Brouwer scoorde de gelijkmaker en Ayos tegen Wakker. In de wijk, Wakker Ayos dus, is halverwege 1-1.
0: 1-1. Ik zou zeggen, ga lekker een bakje koffie halen of thee. En dan horen we jou na het nieuws van 3 uur weer.

Ja, met dit weer krijg je gewoon zin om een lekker terrasje te pakken. Gewoon heerlijk. Lekker potje bier erbij of zoiets. Lekker muziekje aan. En ja, luisteren naar de sport op Radio Hogeveen. Ik heb wat tussenstanden uit de derde divisie A. Van vanmiddag 2 wedstrijden. ADO 20 tegen Hogeveen. Ruststand 1-2. En Hollandia tegen Hercules 0-1. En ik ga zo meteen even kijken voor de andere ruststanden uit de twee klasses die wij vanmiddag live hebben.

0: toontje lager met Stiekem Gedanst. En dat tuintje klinkt wel heel bekend natuurlijk, want alleen de hele oude mensen weten dat nog. Vroeger had je een tv-programma op Veronica, de Heilige Koe. En dit deuntje was toen de leader volgens mij, als ik het goed heb. Maar goed, dat maakt niet uit. Wij lopen tegen de klok van 3 uur en ik heb de ruststanden uit de vierde klasse C. Zondag wakker 1-1 tegen Eihorst. Wijteveenspoort tegen
1: een
0: zwart...
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedaten van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse Duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En tot zover het nieuws. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht.
6: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel vertraging rond Amsterdam door werkzaamheden aan de A9. Daardoor loopt het onder andere vast op de A4 Den Haag richting Amsterdam.

0: A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Amersfoort een kwartier extra reistijd. En tot zover de ABB verkeersinformatie.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: Blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Wij zijn DNO. Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.

0: De Hollies met Busstop. En zijn ze inmiddels alweer begonnen bij jou, Jan?
1: Ja, we zijn weer begonnen. En ik zat even te kijken, van ik mis ons vuurvreteltje. En dat is die op geel kreeg, Havermans. En er staat inderdaad de jongen voor in de plek, op rechtsachter. En ik zag bij SVV, en voor wie weet ik niet, maar in ieder geval is Sander Cox ook al gekomen, terwijl Arjen Cox ook al in het veld stond. Dus zijn wel wat wisselingen. En bij Ruinen kan ik het achterhalen welke wissel er geweest is, maar waar Cox voor gekomen is, ben ik nog niet achter. Maar dat is ook niet interessant voor het spelletje, denk ik. Van we zijn weer begonnen, SVV aan de rechterkant. Maar de bal was slecht ingespeeld. En, maar ook het uitverdedigen is niet van het. En dat betekent uiteindelijk dat de bal over de zijlijn gaat en dan mag Ruinen ingooien. Ruinen nog wel op eigen helft en te doen gebruikelijk gaan we een eentje naar voren, totdat scheidsrechter weer zegt dat het niet verder mag ingooien. Ik dacht dat daar de speler van Ruinen of van SVV met de hand aan de bal zat en dan wordt ook voor geappeleerd, maar de scheidsrechter denkt het is een ingooi, ook prima. Ruinen gooit opnieuw in. Kan Ruinen nu dan onder de druk wegkomen, want de laatste 10 minuten in de eerste helft werd Ruinen weer redelijk teruggedrongen. Maar men is waarschijnlijk een meester in het tegenhouden. Dat heb ik ook tegen Hollandse Velden heb ik al vermeld gezien. Veel voetbal komt er dan niet meer uit. Maar men weet iedere keer wel de tegenstander en de aanval, de aanvallende partij te ontregelen. Ja, dat is ook een kunst op zich natuurlijk. Gespeeld hier nu in de tweede helft. En 3 minuten stand 0-1.
0: Je wilde 0-0 zeggen, hè? Ja. Ik had hem al door.
1: Ik
0: had hem al
1: toch gescoord,
0: Ja, precies. Oké, nou, ik zie op mijn andere scherm dat ADO 20 Hogeveen ook alweer begonnen is, een minuutje. En op mijn andere schermpje zie ik dat de eindneutralisatie van het WK wielrennen in Montreal ook los is, dus daar gaan we nog weer een paar uurtjes mooi plezier van hebben. Waar ook weer de bal rolt, is in de wijk bij Wakker tegen Eihorst.
2: Ja, inderdaad. Het is 3 minuten na rust inmiddels. Het is halverwege 1-1 tussen beide ploegen. En Eihorst kreeg net alweer een beste kans, hoor. Een goede redding ook van doelman Jaden Verbond op een van die snelle buitenspelers. Dus waar ik het in de eerste helft ook al een paar keer over had, was nu Damien Bos. Ja, die eigenlijk gewoon 1-op-1 kon, wel een beetje schuin voor Verbond uitkwam. En die doelman, die jonge doelman, ja, die maakte zijn doel daar echt heel klein, waardoor scoren eigenlijk ook geen optie meer was. Prima gedaan dus van de keeper. Rebound wel weggegeven voor Mart Scheper. Maar daar stond de ervaren Edwin Dekker nog op de doellijn. De aanvoerder van Wakker, geboren in 1988. Ja, het lichaam wil soms eigenlijk niet meer, maar het hoofd wil nog heel graag. En dus vuurt hij nog altijd de troepen aan vanuit het hart van de verdediging bij Wakker. Pikt ook regelmatig een doelpuntje mee met het hoofd vanuit een corner. Nou, dat soort momenten hebben we vandaag nog niet echt gezien. Maar ja, ook dat is een wapen van deze aanvoerder van Wakker. Eihorst weer. Nu het zoeken naar Ryan Haasjes. Daar is Damien Bos weer. Ja, ze zijn als vervelende muggen soms rondom de achterkant van een paard. Zo moeten die verdedigers van Wakker zich haast voelen. Ja, en dan heeft de paard nog wel een staat om mee te slaan. Maar als die verdedigers van Wakker dat doen, dan krijgen ze een vrije trap tegen. En dus laten ze dat meestal ook maar. Nu gaat de bal even buiten, omdat Bos wat last heeft. Maar ja, die staat inmiddels ook alweer. Dus was dat misschien ook niet helemaal nodig. Want nu kan de ingooi van Wakker gaan komen. Van doelpuntenmaker Joris Brouwer. Hij maakte vlak voor rust de gelijkmaker vanaf de stip. Nadat eerst Mart Scheper namens Eihorst de 0-1 maakte. Ja, hij geeft de bal keurig terug, Brouwer. Ja, mooi dat dat ook gewoon gebeurt. Sportief gedrag in een derby waar de belangen toch vrij groot zijn. Zeker Ja, omdat het buurdorpen zijn, omdat iedereen elkaar kent. Maar voor Wakker ook wel op de ranglijst. Pakte 1 puntje uit de eerste 2 wedstrijden. En wil zo graag met de, in ieder geval met de subtoppen mee gaan doen in deze 4e klasse. Nou, dan is een overwinning op het gepromoveerde Eihorst eigenlijk wel nodig. Maar zover is het nog lang niet. Want Eihorst is tot dusver iets beter gebleken dan Wakker in de wedstrijd. Op het scorebord is dat nog niet zichtbaar. Want daar is de stand in evenwicht 1-1.

0: Gino Vannelli klinkt Italiaans, maar het is gewoon een Schot. Ja, je zal het niet verwachten, maar hij maakt wel goede muziek. Wild Horses, dan gaan we naar SVV tegen Ruinen. 0 tegen 1 was het daar, Jan?
1: Nog steeds, en we zijn 10 minuten in de tweede helft onderweg. Ja, het is wonderlijk dat het hier nog in 1-1 is, CQ 2-1. Want het is echt flipperkast verdedigen, noem ik dat, aan de kant van de Ruinen. Maar de bal wil er maar niet in, SVV. Vooral in de eerste fase van de tweede helft was het één poging naar de andere. En iedere keer was er wel een beentje of een rugje of wat dan ook. Maar hij ging er gewoon niet in. En daarom staat het nog steeds 0 tegen 1. Ik heb het in verval en herhaling, weet ik. Ik heb dit vaker gezien van Ruinen, dat verdedigen. En ze blijven redelijk overeind, behalve dan dat het constant vliegwerk is. Maar hij zit er nog steeds niet in aan de kant van... Nu dan wel! Ja! Ja! Het is Jalving die plotseling voor de voeten krijgt. En hier is dan de dik verdiende gelijkmaker. En ja, opeens plofte die bal voor zijn voeten. En nu ging het verdedigen niet goed, want de bal schoot door van een SVV-speler. En Jalving stond helemaal vrij. En die haalt Sten Hardhuid, mag ik wel zeggen. Een kansloze keeper van Ruinen van Belkum. En hier is dan de gelijkmaker in de 11e minuut van de tweede helft. Ja, meer dan verdiend. En ik denk haast dat SVV nu stevig op jacht kan gaan naar die 2 tegen 1, misschien wel 3 tegen 1. Want ja, men wankelde er een poosje bij Ruinen, waar ze ook die andere wedstrijd die gezien hebben. Maar de dreiging werd steeds groter en nu lag hij erin. Dus na nog 11 minuten, 12 minuten in de tweede helft is de stand van 1 tegen 1 op het scorebord gekomen.
0: Weer terug bij af, bij SVV tegen Ruinen. Dan gaan we gauw schakelen richting de wijk. Daar is het ook 1 tegen 1. Want in ieder geval, daar was het 1 tegen 1.
2: Ja, dan is het nog steeds. We gaan richting het uur. Hier in een heerlijk de wijk. Onder een heerlijk nazomer zonnetje. Toen ik de bestuurskamer uitliep in de rust, drupte het zowaar een heel klein beetje. Het was echt een soort regen. Maar dat zet absoluut niet door. Want de zon wint hier weer het terrein. En vele toeschouwers hebben hun weg naar dit sportpark dan ook gevonden. En die zien een beetje een tamme tweede helft, moet ik zeggen. Met een snelle kans dus voor Bos en voor Scheper, eigenlijk in één aanval. Maar Wakker lijkt toch ook wel steeds meer terrein te gaan winnen. In ieder geval qua veldspel en qua aandeel in de wedstrijd. Heeft misschien wel een iets hogere individuele kwaliteit als je in ieder geval een aantal spelers bekijkt. En dat zou zich dan moeten gaan uitbetalen in zo'n tweede helft. Eijos, ja, met die rare aanloop dus. Laatste training, ja, daar ging het vooral over het opstappen van de trainer. En is er niet echt lekker getraind, heb ik me laten vertellen. Dat is ook allemaal logisch. En hoe gaat zich dat dan vertalen in zo'n wedstrijd, dat is de vraag. Wakker dringt in ieder geval iets meer aan nu. Met de ingooi van Lens Spin, Koen Dekker. Been naar voren. Komt er niet aan. En dan kiezen ze bij Ajax weer snel voor de diepte. En dat is een garantie voor succes. Sterker nog, is het weer 1-1. Dan komt hier de voorsprong voor Ajax staan. Nee zeg! Wat een gigantische kans voor Ryan Haasjes. Die is al langs alles en iedereen. Die is al langs Jaden Verbond. En dan schiet hij hem veel te wild in. Kan hem zo met de binnenkant binnenschuiven. Dan schiet hem over en naast Ryan Haasjes. Aan de andere kant Wakker. Kunnen zij dan wel de voorsprong pakken? Oudman gaat de hoek in voor de goal. Is daar de bezetting? Joris Brouwer had iets moois in gedachten. Maar bij hem komt de bal niet. Maar Eijhorst, wat snijdt zichzelf in de vingers. Dat kreeg het al twee kansen in deze tweede helft. En deze is echt de allergrootste van Ryan Haasjes. Die met de kop naar beneden nu ook over het veld heen loopt. Hij was de held toen hij vorig seizoen de winnende maakte tegen HH Kombi. Waardoor Ajax uiteindelijk kampioen werd. En nu had hij weer een helder rol voor zichzelf kunnen opeisen. Had hij de bal zo binnen kunnen schuiven. Maar hij doet het niet. En dus is het nog altijd, na een uur spelen, 1-1. Het is een heerlijk potje in de wijk. Wakker Ajax.

0: gaan we Huey Lewis onderbreken. Want ja, je raadt het al, Jan heeft weer eens een doelpunt.
1: Ja, 3 minuten na de andere treffer opnieuw SVV door middel van Tielen een wonderschone doelpunt, een corner in 1 keer op de slot genomen. Nou, de keeper van Ruinen heeft hem al zien zuizen of horen zuizen of wat dan ook. En zo dan staat het nu 2-1. Ik zei het al, of Ruinen staat oud, 2-3-1 komt er misschien aan. Maar die 2-1 kwam wel heel snel. Dus na een minuut of 15, tweede helft, stand 2-1.

0: Huey Lewis en de News met The Power of Love. 2-1 in het voordeel van de SVV. Kan Ruiner daar nog wat op terugdoen? Of is het gewoon gedane zaak en gaat het, komt de telraam er langzaam bij?
1: Nou, er moet al een stevige ommekeer komen in deze wedstrijd. Anders zie ik nog wel weer treffers van de SVV produceren. Want het is dik en dik verdiend dat ze inmiddels op 2-1 staan. Ja, en het had eigenlijk meer moeten zijn. Maar goed, ze staan op voorsprong. Dus ze hebben de achterstand weggewerkt. Krijgen weer een corner. Daar valt ze net een schitterende goal uit. Te kijken wat er nu weer gebeurt. En de bal is nu voor de keeper van Ruinen van Bel. En van hij was dichter bij het doel, niet op de kop van het strafschopgebied, hoog richting tweede paal. En daarmee wist hij met zijn linker wel raad mee. Maar er komt de SVV alweer. Ja, Ruinen komt er helemaal niet meer uit. De SVV die voelt het aan dat ze de boel wel in slot kunnen gooien. Nou ja, dan moet je niet zo beginnen tegen elkaar aanknallen. Waardoor dan Ruinen er met de bal tussenuit kan. En eens kijken of dat gevaar levert. Nou, ja, men is nog in balbezit, maar waar naartoe? Naar de linkerkant. Men heeft nog steeds de bal. En daar komt Hoorn, dat is al de beste man aan de Ruinenkant. Maar die produceert in dit geval ook niks. Maar dit is ook echt niks van de kant van SCV. Want dat lijkt op een bal van Ruinen. Gewoon een knal naar voren om niet onder druk te staan. Een diepe bal van de Ruinenkant. Maar op het hoofd van een speler van SCV. Dan mag SCV het weer proberen. Maar die leiden ook balverlies. En de scheidsrechter ziet daar geen overtreding in. Nou ja, hij doet het vingertje omhoog en zegt het is geen overtreding. Het zou wel. En volgens mij ging het tjutje toch redelijk naar achteren van die speler. Maar goed, daar komt de Ruinen. De bal naar de linkerkant. De scheidsrechter moet nog even bukken om die bal aan te zien komen. Nou, dat is wel weer een onhandige bal aan de kant van Ruinen. Maar hij blijft in balbezit. Een bal bedoeld om een strafschopgebied te krijgen. Dat mislukt ook. En dan kan, denk ik, SGV er tussenuit komen. Van nu geeft de scheidsrechter wel een vrije bal. En die is dan tegen Eggen ook in het veld gekomen, zie ik. Van, nee, die stond in eerste instantie niet in het veld. Cox is in ieder geval voor Sibon gekomen. Sibon is de draver van de eerste helft. Is in de kleedkamer achtergebleven. Ten koste denk ik van Cox. Een extra aanvaller, zag ik wel. Dus kijken, als SGV nu weer aan de rechterkant er tussenuit kan. Men mag in ieder geval ingooien, diep op de helft van Ruinen. Ja, en dat diep wordt dieper gemaakt en daar fluit de scheidsrechter dan ook voor. En die bal weer een paar meter terug moet. Maar dat zal SGV niet interesseren, want die denken, ja, dan pakken we een paar seconden weer mee. Gespeeld hier een 22 minuten in de tweede helft en de stand is 2-1.
0: 2-1, dan gaan we naar de wijk waar het 1-1 stond.
2: Ja, drie kwart wedstrijd gehad en de wedstrijd nog steeds in balans. Net een goede mogelijkheid voor Wakker gezien, voor de ingevallen Koen van Luin op de rechtsbuitenpositie. Kreeg die bal een beetje schuin voor het doel uiteindelijk en schoot op de handen van doelman Lubrink. Nu een aantal wissels bij Eijhorst, onder andere de aanvoerder. Achterin toch een belangrijke pion, Mark Leneman, die eraf gaat. Dat is opvallend. En ook voorin eigenlijk een extra spits of een echte spits. Dat mag je misschien beter zeggen. In de persoon van Bram Volkers. Daardoor gaat Scheper naar de teampositie. En is het misschien wel een zet waaruit blijkt dat Eijhorst nog vol van de winst wil gaan in de slotfase. Hier wordt Volkers voor het eerst gezocht. Maar niet gevonden. De man met nummer 12. Grote speler. Een bonkige spits. Die misschien nog wel iets voor elkaar kan krijgen in de laatste dik 20 minuten van de wedstrijd, waarin het sowieso natuurlijk straks de vraag gaat zijn wie er echt voor wil gaan, wie er echt voor kan gaan ook in het slot. Wie heeft er nog het meeste over? Wie durft er wat risico's te nemen ook? En hier Wakker met Joris Brouwer kan er binnenkomen. Ha, goed gedaan hoor, van Tim de Boer. Die zit hem van achter op de huid en tikt de bal aan. dan gaat bij Eijhorst die bal elke keer snel naar voren. Het gokt toch op bevliegingen van de buitenspelers. En uit zo'n bevlieging had Eijhorst dus al lang op voorsprongen moeten komen. Die gigantische misser van Rein Haasjes, die het lege doel voor zich had, hem zo binnen kon schuiven, maar daar niet in slaagde. Nu wel weer een goede actie van Haasjes. Lokt een overtreding uit. Het zal te berg zijn geweest. De rechtsback die hem een zet meegeeft, krijgt er ook de gele kaart voor. Ja, en zo spatten de vonken er nog niet vanaf. Als het gaat om strijd, als het gaat om duels. Maar af en toe toch een kaart nodig bij de scheidsrechter, bij Marcel van der Steen. En nu een vrije bal voor Ajax ligt ver van de goal af. Maar de bezetting in het 16 meter gebied is daar. Onder andere verdediger Seja Oostra nu mee naar voren. Maar toch ook nog wel de nodige mensen achter de bal bij de gasten. Daar komt die bal voor. Bij de tweede paal zit een uitstekende voorzet door. En daar loopt Seja Oostra ook wel door. Maar komt hij er niet aan? Ook omdat die bal nog is aangeraakt door een verdediger van Wakker. Dus gaan we aan de andere kant een corner zien voor Eijhorst. Daar was die ploeg weer heel gevaarlijk. Het is de gevaarlijkste ploeg vanmiddag, Eijhorst. Die ploeg maakt ook het meeste aanspraak op een nieuwe voorsprong. Corner gaat komen van Damien Bos. Hoog bij de tweede paal. Oostra niet. Eijhorst alsnog. En dan Jayden Verbond. De doelman de lucht in om die bal te plukken. Kijk wel weer snel naar voren wat de opties zijn. Een echte optie wordt niet gevonden. En hier wint Eijhorst zelfs het kopduel, waardoor de bal weer buiten gaat. 20 minuten nog. Wakker Eijhorst. De grote vraag is of er nog een winnaar komt. Want er staat al een hele tijd gelijk 1-1.

0: Jamiroquai, 7 Days in Sunny June. Maar we gaan deze maand ook nog wel 3 mooie dagen krijgen. In ieder geval vandaag, dinsdag en woensdag. Oh, heerlijk. Kan niet wachten. 73 minuten gespeeld bij ADO 20 tegen Hoogeveen. En Hoogeveen staat met 1-3 voor. Dat is in ieder geval een opsteker voor de Blauw-Witten. 2-1 was het bij jou, Jan?
1: Ja, en dat is het nog steeds. En de klok tikt door in het voordeel van SVV natuurlijk. Waar ik verwacht had dat SVV onmiddellijk door zou drukken. Want ze hadden ruim een redelijk op de knieën, moet ik zeggen. Geven ze toch weer wat de ruimte weg. Waardoor af en toe ruinen er toch weer uitkomt. En de aanvalslust van SVV is wat verdwenen. Ja, dat is het gevolg van natuurlijk. Van nu ook weer ruinen in balbezit. Men kan steeds beter combineren. De bal schiet door naar de keeper van SVV. En die gaat eens even een goocheltruc uitvoeren volgens mij. Maar hij bedenkt zich toch maar om de bal toch uiteindelijk snel in de handen te pakken. Heeft de bal weer ingerold naar de rechterkant. En dan kan SVV het weer proberen. Maar een lange bal. Kijken of iemand dat van SVV daar verder mee kan. Dat gebeurt niet. Nou, het wordt ook wat onnauwkeuriger bij SVV moet ik zeggen. Ook meer opruimen die hap, en terwijl ze daarvoor stevig combineren. Bal nu ook weer helemaal weggeroeid over de zijlijn. Dat betekent dat Ruinen weer mag ingooien. Maar ja, dat moet je eerst maar weer bij het doel van de tegenstanders in te komen. Als je diep op eigen helft mag ingooien. En dat gebeurt zo op het hoofd van een SVV-speler. Nou, een lange bal. En die komt ook weer bij een SVV-speler. En die roeit hem zo weer naar een speler van Ruinen. Ja, SVV gaat mee in het lange ballen geven in mispasses. En dat betekent dat het nou de laatste 5 tot 10 minuten toch wel erg chaotisch wordt met elkaar. Ruinen gaat het proberen aan de linkerkant. We gaan over de middenlijn. En we gaan verder over de middenlijn. Want de Ruiner speler stond behoorlijk op. En die plaatst hem dan zo weer achter zijn medespeler. En dat was een paasje over 3 meter. Ja, waarschijnlijk rekende hij er niet meer op dat hij de bal nog aangespeeld kreeg. Omdat de speler van Ruinen heel wat meters maakte. Nou, dan gaat hij weer van de ene kant naar de andere kant. Het wordt er niet beter op, zoals ze dat zeggen. En nu mag Ruinen het weer proberen. Rond de middenlijn. En wat gaan we nu doen? Balverlies. Ja, inderdaad. Wel een ingooi. En dat betekent dat het chaos troef is op het ogenblik. Het is moeilijk te volgen wat we nu krijgen met elkaar. Kijk, en nu kan hij aan de rechterkant. Want dan loopt de speler van Ruinen vrij. En dat gebeurt dan ook. Wat gaat hij mee doen? De speler verder naar de rechterkant. Maar dat is weer balverlies. Ruinen mag wel ingooien. Ik kijk eens even. Ik denk nog een stief kwartiertje, klein kwartiertje te spelen. Stand nog steeds 2-1.
0: 2-1. Dan gaan we naar de brilstand, wou ik bijna zeggen. Maar ja, het komt eigenlijk op hetzelfde neer, toch, Jan-Willem?
2: Nou, ik heb gisteravond een potje 0-0 gezien, Germanicus Rapp, Tim. En daar was ik blij geweest als ik 2 doelpunten had mogen zien.
0: Slaapverwekkend.
2: Nou, dat nou ook weer niet. Maar een goal is vaak wel lekker. En dat brengt een wedstrijd ook iets. Nou, daar was vandaag ook zeker sprake van. Die vroege treffer van Eijhorst. Daar moest Wakker iets doen. Dat deed het uiteindelijk vlak voor rust. Via de strafschop van Joris Brouwer. Na rust is Wakker wel wat sterker geworden, hoor. Maar het was de grootste kans voor Eijhorst. Maar toch heb je het gevoel dat de ploeg uit de wijk in het slot misschien nog wel iets meer over kan hebben. Want we gaan ook richting de laatste 10 minuten. Winne Meijer, de speler die dus vandaag ook het coachen voor zijn rekening neemt, is zelf maar gaan warm lopen. Mark Leeneman, de aanvoerder, werd gewisseld. Hij staat nu dan af en toe voor de dugout, waar eigenlijk geen coach te zien is. Leeneman is er nu ook bij gaan zitten. En zo lijkt de coach er straks bij te gaan komen. Hij gaat deze bal erin. Maar er is ook gevlacht. En daar gaat de scheidsrechter nu niet in mee. En dus komt Wakker op voorsprong. En wordt er gejuicht daar voor de dugout door invaller Raymond Rozen. Een bal die wordt ingebracht bij de tweede paal. En opeens in het net ligt. Ja, bij Eijhorst willen ze natuurlijk dat de scheidsrechter meegaat in dat vlagsignaal. Zoals dat eerder in de wedstrijd ook gebeurde. Maar toen aan de andere kant. Maar de scheidsrechter laat zijn assistent nu staan. En dus telt de voorsprong, telt de goal en is daar de 2-1 voor Wakker, 80ste minuut. En de thuisploeg aan de leiding. Veel tumult, veel commotie, her en der. Maar de scheidsrechter staat bij zijn beslissing. Gaat ook niet naar de kant om nog om uitleg te vragen. Hij heeft het goed kunnen waarnemen dat hier dan van buitenspel geen sprake zou zijn. Er staan daar heel veel spelers heel dicht bij elkaar. Een bal die er ook tussenin valt. En dan uiteindelijk, ik denk ook nog via de keeper over de lijn ploft. Een curieuze goal die dus wel gewoon staat en die dus wel telt. En Wakker opeens op voorsprong. Nou, dus moet Ajoost weer met nog 10 minuten te gaan. Komt die ploeg ook. De bal bij de tweede paal. Naar Bram Volkes. Die moet misschien aannemen. Maar geeft hem in één keer voor. Dat is nog niet zo gek bedacht. Scheper komt er niet aan. Maar nou ligt daar weer een verdediger van Wakker geblesseerd. Oostra geeft hem aan Volkes. Die weer alle tijd heeft om iets te verzinnen. Hier gaat langs Mark de Graaf. Haalt de achterlijn. Voorzet. Tweede paal, weggekopt Koen Dekker. Kan iemand van Ajoost dan nog uithalen vanaf de rand van de 16 meter? Het is Luca Meijer die het doet. Oostra die weer oppikt en zo probeert Ajoost snel een gelijkmaker op het bord te krijgen. Zijn ze bij Wakker weer boos op Oostra die gevaarlijk komt invliegen. Met geel op zak is dat dan ook weer niet zo handig. En dan ligt het stil. En kijk ik naar de scheidsrechter en kijk ik naar de spelers. En is het nodig dat sommigen daarvan het hoofd even weer koel weten te krijgen? Edwin Dekker vraagt bij de scheidsrechter om een tweede gele kaart voor Oostra. Nou, die gaat er niet komen, want dan had de scheidsrechter al lang besloten. Maar het spel ligt wel weer stil. 82ste minuut. Het kan nog maar zo een hete slotfase worden. Bij Wakker tegen Ajoost met een nieuwe tussenstand. 2-1.

0: Ja, dan gaan we de Master Blaster onderbreken, want er is gescoord in de wijk.
1: De vraag is alleen nog even of hij blijft staan. En anders maakt Renzo Koelingi de 3-1. Dan is de wedstrijd beslist, maar weer is de vlag omhoog gegaan. En nu komt de scheidsrechter wel verhaal halen. En keurt hij hem alsnog af. Ja, inderdaad, dat doet hij. De bal links de diepte in naar Joris Brouwer. Toen werd hij direct al gevlaagd, liet de scheidsrechter het doorgaan. Een paar stations later ligt die bal in het net via Koeling. Maar nu doet de scheidsrechter, ik denk wel wat wijsheid is. Want het leek me ook echt wel buitenspel. Spel hier op de linkerkant. En dus geen 3-1, geen beslissing. Nog 7 minuten in de wijk. 2-1 blijft er tussen.

0: Ja, bekend in heel Duitsland en de verre omgevingen. Mark Forster, Ein Lied, half jaar terug. Toen verraste hij ons daarmee. En ja, ik denk, ik draai het maar gewoon. Ja, toch? Leuk. Zeg, zijn we al aan het dansen geweest vanmiddag? Volgens mij niet echt. Nou, gaan we even doen. Sombrero op en beide klaar voor. Ik neem jou mee. Kom op. Benen in de lucht. Van de vloer, op de vloer. Gaan we.
1: Olé!

Howard Carpendale, ja natuurlijk, 3 jaar terug. Toen kwam hij met het nummer uit Waarom Tanst Du So Allein? Laatste nummer van vandaag hier bij Froh und Munter. MUZIEK.

iedere keer weer bij die grote slagershows op de bühne. Alsof het niets is. Heb je met heel veel van die artiesten trouwens, valt mee op hoor. Ook van Die Flippers, Olaf Malolewski, noem ze maar op. Ik vind dat mooi en houdt ze ook op de been. Houdt ze ook jong volgens mij. Dus ja, gewoon moeten dus met Howard Carpendale vandaag ook weer. Waarom Tanzu zo alleen? Wat ik al zei, de laatste dus. Vloog weer voorbij dit uurtje. Muziek wat we niet gedraaid hebben van de volgende artiesten. Helene Fischer, Kastenruut en Spatsen. En zo heb ik een heel rijtje. Ja, ik had een playlist. Ik dacht van, nou ja, daar heb ik nooit genoeg aan. Maar ik had er heel wat nummers op staan. En het uurtje vloog voorbij. Volgende week dus weer nieuwe muziek. Oktoberfest. Ja, je kunt er nog naartoe. Het duurt volgens mij nog tot 4 oktober. Drink met maten. En vooral met je maten. Maar gezellig is het daar zeker. En anders kun je het hier dichtbij ook vieren. In oktober zijn er weer allerlei evenementen. In de omgeving volgens mij wel, toch? Jawel, zeker wel. Dus die lederhozen en dindeljurk, die hoeven zeker nog niet de kast in. Hou ze nog even stand-by en ga lekker uit je dak. Mijn naam Roy Wemmenalve. Bedankt voor het luisteren van vandaag. Ik wens je een hele fijne namiddag en een mooie avond ook alvast. Want het is alweer zover. En volgende week dus tussen 5 en 6 hier bij...

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
3: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jette een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jette benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En tot zover het nieuws.
4: Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen.
5: Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting Utrecht. Voor knooppunt

0: minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: Echte kleine boeren en drukkers.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
6: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.

Goedenavond luisteraars en hartelijk welkom. Het is weer zondagavond en je kunt weer luisteren naar Glorieklanken. 2 uur lang mooie geestelijke muziek. Er zijn vorige week heel veel verzoeken aangevraagd. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor. Ook vanavond kunt u weer een verzoek aanvragen. U krijgt dan Klaas Jonkman aan de lijn en die doet ook de techniek. Het telefoonnummer is 0528-373444. Ook kunt u appen naar dit nummer. En als u wilt mailen, kan dat ook. Dat adres is studio@dnomedia.nl. En de verzoeken die aangevraagd worden, worden volgende week gedraaid. Mijn naam is Lammy Blanken. Ik mag het programma presenteren. We zijn begonnen met Martin Mans op het orgel. En we gaan gelijk maar met het eerste verzoek beginnen. En die is bestemd voor Johan Wolf. Hij krijgt het lied aangeboden door Willem en Roelie Vinken. Johan, ze vroegen voor jou het lied aan. Groot is uw trouw, o Heer.

En ook jij, Wim Oegies, krijgt een lied aangeboden van Willem, Roelie en Christa Vinke. We mochten zelf een lied kiezen en omdat jij zo graag naar een mannenkoor luistert, gaan we dat voor jou draaien. We gaan luisteren naar het Urker Mannenkoor Eiland en zij zingen Ver boven de sterren ligt leven.

Lars, Ilva, Kjeld, Colette en Sibbele vroegen ook voor u, moeder Wichman, een lied aan. En wel het mooie lied Ik heb gehoord van een stad boven de wolken. Dit lied is ook aangevraagd voor Albert en Alberta. En u krijgt het lied aangeboden door Jan en Geke. We gaan luisteren naar Ik heb gehoord van een stad boven de wolken.

een vaste burcht is onze God, die alles bestuurt en blijft regeren. Dat heel de wereld hem mag eren, onze Heer, die begaan is met ons lot. Luister naar het lied, een vaste burcht is onze God.

We gaan nu naar twee liederen luisteren die aangevraagd zijn door Annie van der Veen. Het eerste lied is bestemd voor het team Glorieklanken. Waarvoor natuurlijk onze hartelijk dank. En alle luisteraars. En het eerste lied is Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. En het wordt gezongen in het programma Nederland Zingt.

En het tweede lied dat we hoorden had Annie voor zichzelf aangevraagd. En dat was Er is een God die hoort. En het werd gezongen door het koor Yael Del Yahu. En Janneke Schoonmaker heeft ook een lied aangevraagd voor Wim Oegies. En wenst hem van harte beterschap. Luister naar Psalm 116, God heb ik lief.

Ik wandel in het licht met Jezus en het donkere dal ligt achter mij. En ik weet mij in zijn trouw geborgen. Welk een vriend is hij. Luister naar Ik wandel in het licht.

Hendry en Rita Hakkers vroegen een lied aan voor Jannie Zomer de Groot. En zij woont in het zorgcentrum Oldenhagen in Ommen. Ze willen jou, Jannie, verrassen en bemoedigen met het lied Wat de toekomst brengen mogen. En ook Henny Nijboer vroeg dit lied aan en wel voor Wim Oegies. Luister maar mee naar dit bemoedigende lied.

En ik ga weer een verzoek draaien. En ik ga weer een verzoek draaien. Er zijn zoveel binnengekomen dat we anders tijd tekort komen. Nou, dat is toch geweldig en prachtig dat er

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. En tot zover het nieuws. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer.
4: Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste vertraging wordt nu veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo loopt het vast op de A4 Den Haag naar Amsterdam. Vanaf Schiphol heb je 10 minuten extra reistijd. Van de A10 de Ring Zuid richting

0: minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
2: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Wij zijn DNO.
8: I like that.
7: Wij zijn DNO.